Protestieren, liquidieren, exekutieren, exekutieren, arbitrieren, resignieren.